zit. Als het niet ligt aan de bomen. Oh oh, waar zit het dan? Als het niet ligt aan de bomen. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Oh oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt. In de hemel. Oh, oh, waarom verdomme? Zal het juist weer lekker gaan.

Wat is de maan? Vraag ik vannacht in mijn dromen. Wat is de maan? Ik loop door de bomen. Baden in paarsblauw licht. Zoekend naar wat ik ben verloren.